0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord. Maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

situaties, maar de blok die is heet. Al het geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk, bro, het moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg,

0: zon.
1: Gevormd door de schaduw, het moest zo gaan.
0: We kennen dagen samen in de regen, heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

have we got news.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer teruggevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek
2: FM. Nu met Danny Daniels.
3: Oh, yeah, that's it, ziet het op ons, dit, dat is het, baby.

Ja, wat een lekker begin van de zaterdagochtend. Ik draaide vorige keer al dat mooie Morning van LGO, maar dit was wel zijn grootste en bekendste hit, Roof Garden. Alhoewel, in Nederland en België, want verder is Roof Garden nergens een hit geweest. Sterker nog, de single is alleen in de Benelux en Frankrijk verschenen. Een tweede plek in de Nederlandse top 40 in 1982. Ja, OMD met Made of New Orleans, hield hem van de eerste plek.

Ja, El Giro is er niet meer, hè. Hij overleed in 2017 op 76-jarige leeftijd. Ja, en altijd als ik El Giro hoor, moet ik toch altijd denken aan die documentaire. Night of Pop, The Greatest Night in Pop. Waar hij tijdens de opnames van We Are The World eigenlijk, duurde allemaal zo lang. Dat El Giro het op zijn zuip had gezet en zijn partijen meerdere keren moest gaan inzingen. The Greatest Night in Pop op Netflix, aanrader. Hey, een hele goede morgen, Wageningen omstreken. Je luistert weer naar Weekend Wageningen hier op Rijnstreek 106 FM. Het wordt een heerlijke zomerse dag. Straks heb ik een weerberichtje voor je. Later deze uitzending de Wageningen-agenda. En natuurlijk heel veel muziek. Heel veel lekker muziek. Zometeen een vergeten nummer van O.C. Smith. Ken je die nog? Little Green Apples. Je hoort hem straks na de drifters hier op Rijnstreek 106 FM. Ik zeg nogmaals een hele goede morgen.

Ja, mooi hè. Helemaal op deze zonnige zaterdagochtend. Otis Smith met Little Green Apples. Ja, het werd geschreven door Bobby Russell en die deed het eigenlijk voor Roger Miller. Deze bracht het ook op single uit en niet veel later kwam er ook een versie van Patti Page en daarna deze van Otis Smith. Smith's versie was de meest succesvolle en bereikte de tweede plek in de Billboard Hot 100. Deze versie kwam niet in Nederland uit. Daartegen werd de versie van Roger Miller wel weer een top 40 hit. Otis Smith, hij werd later dominee en overleed in 2001 op 69-jarige leeftijd. Ja, en het mooie is, direct na zijn overlijden verkondigde de gouverneur van South Carolina 21 juni, en dat was Otis Smith's geboortedag, riep hij uit als een Otis Smith-dag. Nou, mooi toch? Heb hij toch weer voor elkaar gekregen. Daarvoor hoor je een nummer wat door zo'n 40 andere artiesten op plaat is gezet. De bekendste is misschien wel die van Bruce Willis, samen met de Temptations in 1987. Dit was het origineel uit 1964, The Drifters met Under the Boardwalk. Ja, en dan hebben we natuurlijk weer een weerberichtje voor je. Ik zit even naar buiten te kijken en het wordt vanmiddag wat minder qua zon, heb ik begrepen. Maar laten we eens kijken. Vandaag in Wageningen is het overwegend bewolkt, maar droog. De temperatuur ligt tussen de 22 en 25 graden en staat tot de middenmatige westenwind. Morgen zondag wordt het iets koeler met ongeveer 23 graden. In de ochtend kan er een lichte bui vallen, maar verder blijft het meest bewolkt met af en toe wat zon. De nieuwe week begint vriendelijk. Maandag veel zon en zo 27 graden. Dinsdag wisselend bewolkt met kans op een enkele bui bij 24 graden. En vast naar vooruit te kijken, richting het weekend gaan we weer richting de 30 graden. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook het daglicht. De zon komt op 5 uur 23 en gaat onder op 21:59 al. Goed voor 16 uur en 36 minuten daglicht. Moet je nagaan. Hè? Twee weken geleden zaten we over de 17 uur. Was het 10:30. Kon je nog lekker, weet ik niet, in het licht buiten lopen. Ik wil noemen wat. Hey, lekker. Een niet al te hete zomerse dag op deze zaterdag. En ik denk dat het 4 juli is. Dus we gaan lekker naar het park met Chicago.

Weekend Wageningen. Het ultieme zaterdagochtendgevoel op Rijnstreek FM.

Ja, lekker. Gisteren was het weer 55 jaar geleden dat hij overleed. Jim Morrison, zanger van The Doors. Je hoorde van hun debuutalbum The Doors de Amerikaanse debuutsingle Break On Through The Other Side. 1967 was dat. In Nederland kwam deze niet uit en werd Light My Fire de eerste single. Ja, en in de eerste instantie deed deze single in de Amerikaanse Billboard Hot 100 ook maar weinig. Maar na het succes van Light My Fire, wat de nummer 1 hit werd, kwam hij opnieuw uit en werd toch weer een grote hit. Ja, en daarvoor hoe toepasselijk ook op de 4 of July Chicago met Saturday in the Park, afkomstig van het album Chicago 5. Ja, Chicago-zanger Robert Lamb werd geïnspireerd om het lied te schrijven tijdens de opname van Chicago 3 in New York City. En dat was op zaterdag 4 juli 1970. Ja, Robert kwam dol enthousiast terug naar het hotel vanuit Central Park. Wat hij daar allemaal gezien had. Het was allemaal ongelooflijk. Steel drumspelers, zangers, dansers en jongleurs. Hij zei, man, het is hier, het is allemaal zo geweldig. We moeten hier een liedje van maken. En zo gebeurde het. Hey, ik heb het even opgezocht. Zaterdag 4 juli. Het klinkt heel veel zelfsprekend, maar het komt helemaal niet vaak voor. De laatste keer was eigenlijk in 2020. Dat was in de coronatijd. Daarvoor 2015, 2009, 1998, 1992, 1987, 1981 en daarvoor pas 1970 toen het nummer geschreven werd. Ja, en de eerstvolgende, de zaterdag 4 juli, is pas in 2037. Dus dat duurt weer even. Wauw. Ja, Saturday, de 4th of July, Independence Day ook, hè, in Amerika. Straks gaan we kijken wat er allemaal gebeurde op 4 juli door de jaren heen. Ook heb ik een verjaarskalender voor je. En Manfred Mann is onderweg met de Mighty Quinn. Je hoort het allemaal straks naar de Eagles hier op Rijnstreek 106 FM.

Ja, hij blijft leuk, hè? Manfred Mann met de Mighty Quinn. Ja, en ik heb het verhaal ook zo vaak verteld. Geschreven door Bob Dylan. Kwam terecht op Dylan's compilatiealbum The Basement Tapes. En Manfred Mann nam het op voor het album Mighty Coffee. Daarvoor, en dat heb ik volgens mij nog nooit verteld, de Eagles met Take It Easy, geschreven door Glenn Frey, samen met zijn goede vriend en buurman Jackson Browne. Ja, Jackson Browne begon eigenlijk met het schrijven van Take It Easy in 1971 en dat was eigenlijk voor zijn eigen debuutalbum. Ja, en Glenn Frey lag waarschijnlijk lekker in zijn tuin te zonnen, hoorde Jackson Browne zo bezig en vroeg, zal ik helpen? Ja, van het ene kwam het andere en Take It Easy verscheen in 1972 als eerste single van het debuutalbum van de Eagles. Ja, Jackson Browne nam het lied pas in 1973 zelf op voor zijn tweede album For Every Man. Zullen we even een fragmentje doen? Want ik ben wel heel benieuwd hoe de versie van Jackson Browne klinkt. Take It Easy. Oh.

Ja, je mist toch wel iets, hè? Het klinkt iets langzamer. En we zijn toch wel een beetje van de meerdere stemmen, hè, bij de Eagles. Jackson Brown, Take It Easy. Hij heeft hem geschreven en zelf ook uitgebracht. Hey, het is vandaag 4 juli van het jaar 2026 na Christus. 4 juli, de 185ste dag van het jaar, de 186ste dag in het schrikkenjaar. Hierna volgen nog maar 180 dagen tot het einde van het jaar. En dat is nog maar 173 dagen tot Kerstmis. Ik zei het al, de dagen worden alweer korter, hè. 4 juli is ook de dag dat in 1910... de zwarte wereldkampioen boksen Jack Johnson verdedigde zijn titel tegen de blanke oud-wereldkampioen Jim Jeffries in Reno, Nevada. Hij verslaat hem met een knock-out in de 15e ronde. En dezelfde avond breken er van Texas tot New York rassenrellen uit. In 1946 de Filipijnen worden onafhankelijk van de Verenigde Staten. En in 1950 was de eerste uitzending van Radio Free Europe in München. In 1954 de West-Duitsland wint in Zwitserland de wereldtitel door Hongarije in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. Het zogeheten Wonder van Bern. En in 2004 had je een EK-voetbal en dat was wel een hele grappige, want Griekenland won toen van Portugal in de finale en Griekenland werd in één keer wereldkampioen. Je zou toen een pool gemaakt hebben en Griekenland als wereldkampioen was je binnen. 2019, Arjen Robben maakt bekend dat hij een einde aan zijn loopbaan maakt. En in 2025, na een split van 16 jaar, geeft de Britse band Oasis in Cardiff Wales hun eerste van 41 reunieconcerten. En op 4 juli 1941, en dat was vandaag precies 85 jaar geleden. 4 juli 1941, vandaag precies 85 jaar geleden. Werd zanger John van Leeuwarden geboren. Onder de naam Johnny Lyon scoorde hij begin de jaren 60 zijn eerste hits met zijn band The Jumping Jewels. Maar we kennen hem vooral van dat ene liedje uit 1965, Sofietje. Je weet wel, Oranje met de Rietje, mijn Sofietje, ja? Maar we vergeten bijna dat hij in 1988 ook nog een klein hitje had met dit nummer.

Oeh, dit was lekker. Het was 1995 en de Britpop was weer helemaal terug. En net zoals de Beatles tegen de Stones in de jaren 60 was het nu Oasis versus Blur. De Battle of the Britpop werd het ook genoemd. Je hoorde Roar With It, geschreven door Noel Gallagher voor het tweede Oasis-album What's the Story, Morning Glory. Ja, en de release data van Roar With It viel samen met die van Blur en die had het nummer Country House. Ja, een hele lange strijd volgde, maar uiteindelijk verkocht Blur single Country House 274.000 exemplaren tegenover Oasis met 216.000 exemplaren van Roar With It. De singles bereikten allebei de hitlijsten. De eerste plek voor Blur en de tweede plek voor Oasis in de Britse hitlijsten dan. Want in de Nederlandse hitlijsten leefde die Britpop helemaal niet. Hè? Eens kijken, Blur's Country House komt niet verder dan de 14e plek in de tipparade. En Roar With It van Oasis werd in Nederland niet eens op single uitgebracht. Dus in Nederland dachten we, waar maken we ons druk om? En vandaag, precies een jaar geleden, was Oasis weer terug. Na een split van 16 jaar gaven ze hun eerste van 41 reunieconcerten. Daarvoor uit 1983 Johnny Lyon met Alleen in Dallas. Een cover van Getting So Exciting van de Engelse zanger Lee Cosmin. Het werd pas 5 jaar later een radiohit. Doordat Jeroen van Inkel de plaat in het voorjaar van 1988 de hele tijd op de radio bleef draaien. En in één keer wilde iedereen de single hebben. Hij bereikte alleen niet de Nederlandse top 40. Bleef steken in de hip in de tipparade waar de single 6 weken stond genoteerd. Wel bereikte het nummer de 42e plek in de nationale hitparade top 100. Johnny Lyon, hij zou vandaag 85 jaar geworden zijn. Oh, helaas overleed hij in 2019 al op 77-jarige leeftijd. Hey, ik zet even de verjaarskalender voor dit weekend te bekijken. En die is niet zo groot. Althans, net zoals Johnny Lyon leven de meesten niet meer die op 4 juli geboren zijn. We gaan even kijken. De verjaarskalender. Fatima Moreiro de Melo, ja, 48 jaar is geworden. Ria Bremer van Stuyvesant Inn, 87 jaar. Geraldo, ken je die nog, 83 jaar. En Jeremy Spencer, de originele gitarist van Fleetwood Mac. Hij wordt vandaag 78 jaar. En dan hebben we John Waite, geboren op 4 juli 1952. Als solozanger had hij in 1984 een hit met Missing You. Daarvoor in de 70s was hij leadzanger van de Babies en scoorde hits als Every Time I Think of You en Isn't It Time. En in 1990 was hij de leadzanger van deze band, Bad English.

Ja, mooi hè. Afkomstig van het album Between the Lines uit 1975, Janis Ian met At 17. Daarvoor, ja, je zou denken dat het ook uit 1975 zou komen, hè, in plaats van 1991. Time Stood Still van Bad English. Ja, deze band bestond voor het grootste deel uit oud-leden van de vorige band van John Wade, The Babies, aangevuld door Journey-gitarist Neil Schoen. Ja, John Wade, vandaag 74 jaar geworden. Wat heeft hij in veel bands gespeeld en veel hits eigenlijk gehad, hè, als je al die bands bij elkaar optelt. Hey, straks in het tweede uur weekend Wageningen. Toch wel aardig meer zomerhits dan in het eerste uur. Ik zie onder andere Splitsing, ik zie The Third World en natuurlijk mag je Julio Iglesias niet vergeten. Ook natuurlijk de Village People, want we hebben een afgelopen week afscheid moeten nemen van een van de zangers. En verder nog meer heerlijke muziek. We gaan eruit, ik heb nog wat tijd over, dus we gaan nog even een kort nummertje doen. En ja, dan, meestal is dat Elvis, soms is het Julio Iglesias, maar die gaan we volgend uur al draaien. Dus dan heb ik deze klaarstaan. That's right, that's the Pipkins. Right.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek
2: FM. Nu met Danny Daniels.

Oeh, ik was helemaal vergeten dat er een fade-out in deze plaats zat. Rolling Stones met Rock and a Hard Place uit 1989. Hier had ik even zin in. Die komt lekker binnen, hè? Het was na Mixed Emotions de tweede single van de 19e studioalbum Steel Wheels. Ja, en deze plaat was een grote comeback van de band. En niet alleen muzikaal, maar ook persoonlijk. Mick Jagger en Keith Richard hadden het grootste deel van de jaren 80 ruzie en schreven op het vorige album alles los van elkaar. En ook qua opnames liep het allemaal niet zo lekker. Ook traden ze ook los van elkaar op bij het Live Aid Festival in 1985, weet je nog. Mick Jagger die trad op met Tina Turner en Ron Wood en Keith Richard met Bob Dylan. Dus het was een heel raar iets eigenlijk in die tijd, de jaren 80. En ja, en voor de rest werkte ze heel veel aan diverse solo-projecten. Maar tijdens de opnames van Steel Wheels was de relatie tussen Mick Jagger en Keith Richard sterk verbeterd en werd de promotie van het album toen weer een grote tour gehouden. Ja, Steel Wheels was trouwens het laatste album waar bassist Bill Wyman aan meewerkte. Die zei op een gegeven moment, ik ben 54 jaar, ik ga toch niet op mijn 80ste toeren. Maar ja, de rest, die doen nog steeds, hè. Je luistert naar Weekend Wageningen op Rijnstreek 106 FM, jouw nieuws- en muziekzender van Wageningen. En laten we eens even naar het weer gaan kijken. Vandaag. Het is bewolkt, een lichte wind en het wordt 22 tot en met 25 graden. Het is allemaal lekker rustig. Rustig zomerweer. Morgen nog iets koeler, ongeveer 23 graden. In de ochtend kan een lichte bui vallen, maar verder blijft het het meest bewolkt met af en toe wat zon. De nieuwe week begint vriendelijk. Maandag veel zon en zo'n 27 graden. Dinsdag wisselend bewolkt met kans op een enkele bui bij 24 graden. En richting volgend weekend gaan we weer richting de 30 graden. Dus kom maar op. Daglicht. De zon komt op 5:23. Gaat onder om 21:59. Goed voor 16:36 daglicht. Nou, 20 tot 25 graden, zonnetje, bewolkt, af en toe een beetje regen. Gewoon een ouderwetse Hollandse zomer.

Ja, je hoorde de Third World met Twice Your Love. Yeah. Een van de vele liedjes die door Stevie Wonder geschreven is en ook geproduceerd, maar hij heeft hem zelf opgenomen. Hij deed wel gezellig mee op deze single, The Third World, Twice Your Love. Wat iets hier in de trant van probeer Gods liefde betekent. Het nummer haalde de Amerikaanse Billboard Hot 100 niet, maar in Engeland deed het ook niet veel, maar hier in Nederland ging het een stuk beter. Nummer 3 notitie in de Nederlandse top 40. Ja, daarvoor wat mij betreft toch wel een van de leukste zomerrits van Nederlandse bodem. Je krijgt ook meteen weer zin om naar het strand te gaan, hè? Splitsing met wind en zeilen. Ja, in 1988 vond er inderdaad een splitsing van de band plaats. En twee leden gingen verder als de Jazzpolitie, die weer een grote hit hadden met het nummer Liefdesliedjes in 1993. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Hey, ik kwam van de week toen ik op zoek was naar onbekende zomerhits deze plaat van Chris Ria tegen. Even kijken, deze. Het heeft die bekende Chris Ria sound. Ik hoor ook een beetje Danny Vera, maar dat zal aan mij liggen. Looking for the Summer uit 1991.

Ja, ik word altijd zo vrolijk van een nummer. Eigenlijk van alle nummers van Julio Iglesias. Zo ook van deze Quiero Le Mucho. Vijf weken op nummer 1 in de zomer van 1979. En daarvoor iets heel wat anders. Ik zei het al, of we nou Josephine, Fool It Thinks You Think You If You Think It's Over, Daytona of On The Beach is. Deze Looking For Summer. Het is allemaal dat Chris Ria sweetje, hè. Het was de derde single van zijn 11e studioalbum Auberge uit 1991. Klein hitje in de UK. In Nederland haalde het nummer 2 in de tipparade. En ik zat die hitparade eens te bekijken. Chris Ria's grootste hit in Nederland, dat was Josephine uit 1985. Derde plek in de top 40. Maar zijn bekendste nummer, Driving Over Christmas, nooit in de top 40 gezeten. Raar, hè? Hey, zometeen heb ik voor jullie een Wageningen agenda. Wat is er allemaal te doen? Al hier allemaal in Wageningen. Ook de Beach Boys zijn onderweg naar Poco.

The Beach Boys met California Girls. Ja, ik moest even denken aan die versie van David Lee Roth uit de jaren 80. Ga ik ook een keertje draaien. California Girls van David Lee Roth. Ja, en daarvoor hoorde je Poco met Called Love uit 1989. Ja, en deze band is in 1968 ontstaan na het uiteenvallen van Buffalo Springfield. Ja, bijna jaarlijks kwam er wel een album uit en waren ze veel te vinden in de Amerikaanse country rock charts. Ook wisselde band door de jaren heen van samenstelling. Zo werd bassist Randy Meisner lid van de Eagles. En vormde zanger en gitarist Jim Messina begin jaren 70 een duo met Kenny Loggins. Ja, en dan in 1984 werd er een keer stil rond deze band. En dan in 1989 kwam er een reunie van de originele bezetting met onder andere Randy Meisner en Jim Messina er weer bij. Maar met het bijhorende album Legacy, geproduceerd trouwens door Richard Marx. En deze single Call It Love, 15e plek in de top 40 en hun grootste hit in Nederland in ieder geval. En daarna werd het weer stil rond de band en zijn ze er eigenlijk mee gestopt. Hey, eens kijken hoe laat het is. 6 minuten over de klok van 11:30. Tijd om op de fiets te stappen en een rondje Wageningen te doen. En dan gaan we kijken wat er allemaal te doen is dit weekend hier in Wageningen. We gaan eerst naar Thuis Wageningen. Daar is vanaf 11:30 een boekenmarkt en uiteraard ook het plantasiel. Vandaag is het ook wereldwijd peukmeukdag. Het gebruik blijven in sigarettenpeuken nog diverse schadelijke stoffen achter, waaronder microplastic, nicotine, metalen en pax. Wanneer deze peuken in het milieu terechtkomen, kunnen ze jarenlang blijven liggen en zo een bron van vervuiling vormen. Dus, kom je mee rapen? Vanaf 10 uur zijn ze al begonnen tot 4 uur in de buurt van Thuis Wageningen. Morgen de 42e editie van het Leeffestival. De binnenstad van Wageningen gaat tussen 1 en 5 opnieuw bruisen van muziek, zang, dans, beeldende kunst, acrobatiek en allerlei andere kunstvormen. Het gratis festival is op de Markt, de Hoogstraat en het Serreplein. Het Leeffestival Wageningen staat bekend als een levendige straattheaterfestival waar de drempel om cultureel actief te worden bewust laag wordt gehouden. Daarom is het een gevarieerd programma waarbij zowel professionals als amateurs een podium krijgen. Verder dit weekend kun je weer inschrijven voor een rondleiding met proeverij bij de Wageningse Wijngaard. Je hoort het verhaal achter de druiven, de teelt en het wijnmaken en natuurlijk mag er geproefd worden. Wil je meer van het bier? Bij Stadsbrouwerij Wageningen is er opnieuw een rondleiding en proeverij. En wie liever naar buiten gaat, vanmiddag is er een wandeling door de Drijentuinen en morgen is er vanaf 2 uur weer een stadswandeling. En door de hele stad kun je nog steeds bomen scannen voor hun verhalen. En morgen, wat is het morgen? Ja, het is de eerste zondag van de maand. En dat betekent weer koopzondag. Vanaf 1 uur tot 5 uur zijn de winkels geopend. Tevens kun je vooraf, tijdens en nadien genieten van onze vele horecagelegenheden hier in Wageningen. Nou, dan wordt er weer een heel fijn weekend in ons mooie stadje. We gaan meteen een feestje bouwen hier op Rijnstreek FM, de Village People.

heerlijke, hè? Elvin Bishop. I Fooled Around and Fell in Love uit 1976. Ja, het was eigenlijk meer een bluesmuzikant, deze Elvin Bishop. Mickey Thomas, die normaal de achtergrondzang deed, zong dit nummer in. En zo scoorde Elvin Bishop toch zijn enige top 40 hit. I Fooled Around and Fell in Love, nummer 8 in de top 40. Daarvoor de enige single van het album Cruisin'. En een nummer dat de Village People wereldberoemd maakte. Nummer 1 in de top 40. De Village People. Ja, deze groep dankte haar naam aan de Greenwich Village in New York. Toen al een bruisende uitgaansbuurt voor de homogemeenschap. En ja, ze vielen meteen op. De motorrijder, de Indiaan, de bouwvakker en zanger Victor Willis. Vaak in marine- of politieuniform. Willis schreef de teksten van, tekst van YMCA. En eigenlijk was het niet bedoeld als een homo-volkslied, maar als een ode aan het plezier dat jonge zwarte stedelijke mannen hadden bij de YMCA. Sporten, zwemmen en basketbal. Ja, en hoewel de bedenkers van de groep homo waren, bestond de rest van de Village People uit hetero mannen die gewoon genoten van de discocultuur. Daardoor werd de groep eigenlijk steeds populairder en uiteindelijk eigenlijk volledig mainstream. Ja, en afgelopen dinsdag kwam het nieuws dat deze Victor Willis is overleden. 74 jaar oud was hij. Ja, hij was niet alleen de stem van de Village People. Hij was ook de man achter veel van de teksten dus. En een leuk weetje, hij was ooit getrouwd met Felicia Rashad. En die werd later bekend als Claire Huxtable uit de Cosby Show. Een mooie groep, iconisch nummer de YMCA en een zanger die wel een blijvende stempel op de disco heeft gezet. Victor Willis, hij is niet meer, overleden afgelopen dinsdag op 74-jarige leeftijd. Hey, we naderen langzaam het einde van de show. Op weg naar de zinderende zaterdag van Rijnstreek 106 FM. Dat doen we straks met de Nolans, maar eerst in de stijl van Jan Pieter, Molly Lolita Alice.

De Nolans, ook bekend als de Nolan Sisters, want dat waren ze ook echt, hè, zusjes. De Nolans bestonden uit een aantal wisselende aantal leden van de familie Nolan en werd in 1974 opgericht in Blackpool officieel. Want ze waren eigenlijk vanaf de jaren 60 hadden hun ouders eigenlijk een groepje bij elkaar gebracht met allemaal kinderen. We zijn hier in Nederland een beetje vergeten hoe populair ze waren, maar met 30 miljoen verkochte platen is de groep een van de best verkopende girlbands alle tijden. Tweede plek in de top 40 in deze hitlijst hield Son of Jamaica van de Goombay Dance Band de Nolan Sisters van hun eerste plek af. Daarvoor de debuutsingle van Alice Morleo Lolita uit het jaar 2000. Ja, het zit er weer op voor vandaag. Zometeen Jan-Pieter met de Zinderende Zaterdag en de meer muziekmiddag van Rijnstreek 106 FM. En natuurlijk ook niet vergeten het Rijnstreek Café. Hoe moeten we dat vergeten, hè? Morgen weer jazz met oude jazz met Ria. En daarna krijg je moderne jazz. En we hebben natuurlijk ook Nieuwsuur met Tom Post. En verder voor de rest deze week al die leuke programma's hier op Rijnstreek 106 FM. Ja, ik ga er nog eenmaal fout uit. Sorry, we gaan er nog één keer doen. Maywood met Rio en ik ben de volgende week weer met meer lekkere muziek hier op de zaterdagochtend. Tot volgende week.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: jaar was 2000 en dit was een ontzettend grote hit van Maggio op Rijnstreek 106 FM. En daarvoor hoorde je Empire State of Mind van Jay-Z samen met Alicia Keys. En het, nou, het had weinig gescheeld of Mary J. Blige had een gedeelte van de vocalen ingezongen. En dit vertelde Jay-Z in de Howard Stern Show in 2010 alweer. En Jay-Z veranderde van gedachten toen hij de stukken van het nummer hoorde waarin piano werd gespeeld. En ging toen toch voor Alicia Keys. Het is even na 12 uur geweest. Een hele goede middag. Een nieuwe zinderende zaterdag hier op Rijnstreek 106 FM. Tot 2 uur vanmiddag heb ik voor jou in ieder geval een hele stapel lekkere muziek.
1: Jan-Pieter Ubbels.
0: Ja, dat ben ik. En dit is Milo.

0: Ja, deze track die blijft altijd iets mysterieus voor mij hebben. Ik weet niet waarom. All Saints uit 2000 en Pure Source daarvoor uit België. Milo en You Don't Know. Ik vind het nog steeds de grootste hits uit 2009 van deze Belgische singer-songwriter.
1: Zinderende zaterdag.

Want ik ben okay. Emma Heesters hoorde je een keer helemaal solo. Het mag er wel een keer in de Zinderende Zaterdag. Ik ben okay op Rijnstreek 106 FM. Ik heb zometeen muziek voor je klaarstaan van 50 Cent, The Game. Hate it or love it. Pharrell Williams staat voor je klaar met Daft Punk. En ook Blondie, The Tide is High.

0: De Zinderende Zaterdag met Jan-Pieter Ubbels bij RTV Rijnsteen.
1: Yeah, let's take him back.

0: berichten uit Wageningen en natuurlijk de beste muziek. Je hoorde Billy Ocean, Get Out of My Dreams and Into My Car, of course. Sam Smith, die draaide ik ook voor je met The Writings on the Wall, de soundtrack van de Bondfilm.
1: Zometeen staat nieuwe muziek voor je klaar van Charlie Puth. Ik draai zijn nieuwste single, die is getiteld Light Switch in de zinderende zaterdag. Eerst even terug naar de jaren 80 met deze track van The Bee Gees, And You Win Again.

zaterdagmiddag met nieuwe muziek van Charlie Puth. En Light Switch, oftewel lichtknopje. Het klinkt heel erg lullig eigenlijk om te zeggen, lichtknopje. Maar ja, Light Switch klinkt dan Engelstalig iets beter natuurlijk. Nieuwe muziek in de zinderende zaterdag doen we veel meer straks in het tweede uurtje van de show. Dit is Avril Lavigne met de grote hit uit 2003. I'm with you in de zinderende zaterdag.

Het is de zinderende zaterdag tijdens jouw lunch met ontzettend goede muziek van Avril Lavigne uit 2003 en I Am With You. Onderweg naar het landelijke nieuws van 1 uur heb ik in ieder geval nog muziek voor je van Ellie Goulding en On My Mind.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ja, over deze track zou je kunnen zeggen, het is een hele tijd geleden dat ik deze heb gehoord. Uit 2003, Christina Aguilera, Can't Hold Us Down. En daarvoor die lekkere, lange plaat die eigenlijk beter op een zaterdagavond past dan op een zaterdagmiddag tijdens de lunch. Maar wel lekker om het tweede uur van deze radioshow mee te beginnen. Justin Timberlake en Take Back the Night. Tot 2 uur vanmiddag ben ik nog bij je met deze zinderende zaterdag.
1: Je hoort het meteen. Dit is Rijnstreek FM.

0: Ja, ik ontdekte deze track een keer toen ik 's ochtends naar de radio zat te luisteren. En toen hoorde ik dit nummer komen. En dit nummer heeft een beetje een opbouw, zoals je misschien wel gehoord hebt. En eigenlijk het bombastische, het grootste zit een beetje aan het eind van deze track. En daarom vind ik hem zo goed. I'll Fly For You.
1: Drum in my pain with his fingers. Singing my life with his words.
2: En je hoorde Nick en Simon. Killing.

0: dadelijke lunch met een blokje van drie. Muziek draaide ik voor je van Britney Spears, Chaka Khan en ook de 3J's. Straks trouwens, na 2 uur, dan hoor je hier op Rijnstreek 106 FM... een nieuwe editie van het Rijnstreek Café met alleen maar Nederlandstalige muziek. Eerst heb ik nog voor je...
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is altijd hetzelfde. Iedere generatie zet zich af tegen de vorige. Elke zoon ligt overhoop met zijn vader en dat levert bij allebei een hoop frustraties op. Als jongen voelde ik me een soort gevangene van alles wat mijn vader belangrijk vond in het leven. Ik zat gevangen tussen wat ik zelf wilde en wat mijn vader van me verlangde. Nu is het te laat. Het enige dat er nog is zijn een paar verfrommelde stukjes papier. Daar schreef ik destijds de gedachten op die ik voor mijn vader geheim wilde houden. En ik heb natuurlijk nog de herinneringen aan de gesprekken die we samen hadden. Gesprekken die meestal eindigden in ruzie. Ik begreep weinig van de dingen die hij zei, terwijl hij zijn ideeën zo logisch vond dat hij niet de moeite wilde nemen om ze me uit te leggen. Het leek wel alsof we allebei een andere taal spraken. Het enige waar we mee bezig waren was met het verdedigen van onze eigen mening. En door die tweestrijd bleef er niet veel meer over dan verbittering. En op de ochtend dat hij overleed was ik er niet eens bij. Ik heb hem nooit meer in zijn ogen kunnen kijken en kunnen zeggen hoeveel ik van hem hield. Later dat jaar werd mijn eerste kindje geboren. Tijdens de geboorte dacht ik heel even dat mijn vader bij me was. Het leek net alsof ik zijn stem hoorde dwars door het gehuil van die kleine heen. Ik zou willen dat ik mijn vader luid en duidelijk had kunnen zeggen hoeveel ik om hem gaf en hoe dankbaar ik hem ben voor zijn opvoeding. Want ook al heb je je vader niet voor het uitkiezen, hij heeft het beste met je voor. En als hij overlijdt is het te laat om dat onder ogen te zien. Ik zou willen dat ik dat in de gaten had gehad in de jaren dat hij nog leefde.

het was 1988 voor Mike en de Mechanics en The Living Years met het complete verhaal erbij. En ik draaide ook ABBA voor je, even terug naar de jaren 70. Met Eagle nog één voor je klaarstaan tot het landelijke nieuws van 2 uur en dat is Chesto. Met een beetje hulp van Eva Max. En

Jelle Suybring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, in het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Edwin Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnsleek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking. Lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.